Dan sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vanaan luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe weer eens saam op Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Welkom almal wat 'n saam vibe vanaand hier by die Jagkamp Pap en Grill, as ook ons ander vriend Jannie Du Plessis. Ja, as die country koning daarso van Ramkat Radio ook Suid-Afrika, glo ek. Ook vir oom Pieter van Dismos Maandag en natuurlik ons vriende daar die stad uit, dit is DJ G en ek dink hy sal seker later inskakel, maar welkom vir julle, ek hoop julle vibe lekker saam. Dan ook welkom vir DJ Jakes, so ietsie van hom, bietjie later. Nou ja, hier gaat ons met ietsie effens klassiek, Jannie Boere te geniet. Dis Piano Man, ofwel lekker Techno Tuesday remix van hom.

Daar zijn ook alweer Piano Man, wel een lekker remix van hem. Hoop je het om geniet, Jannie. Nu gaan ons lekker vibe zo op Heaven is a State of Mind. Gevolgd weer Lolita van de Veronica's, wel een remix van hem. En dan Time Alone with You, net hier op Techno Tuesdays.

Trekken over dus toepel van Celine Dion, Nina, Stolf Nie van Michael G. en dan Certified Florida, net hier op Tech Night Tuesday. Maar welkom voor een man genaamd, of met die alias, wat is genaamd van waar die op Tech Night Tuesday.

Dan is ek ook natuurlijk vandag een paar verjaarsdag. Ongelukkig nou nie rarig bekend is nou so wat ek een liedje van het nie. Maar van ons vrienden op Facebook jaar ook vandag. Onder andere Louis Oberholzer, Charlize Dreyer, Marius Roberts en Jannie de Bruin. Baiegelijk met allemaal van hulle sy verjaarsdag. Dan het Jannie ook met my meegedeeld as wel een bekende wat hy ken wat vandag verjaar. Laat ek net gauw hier sien, was hy boodskap van hom. Dis die ene Tommy Jones. Meeste mense sal hom ken van sy, volgens sy rol, wel die jong mense behoort om te ken, weens sy rol in die rolprent Men in Black. Nou ja, hy gaat hy nou, mag jy. Is my manier om te sê, geluk met julle verjaarsdag. Hy is toegewy aan allemaal van julle wat vandag vir

Wel ook sy naam sê aan Andrew Bekers. Dank dat jy ook vanavond ingeskakel het op Techno Tuesdays en Slam Vibe. As I know, when you say nothing at all. Waarom was King of the Queens, well, Queen of the Kings van Gabri Ponte en Alessandra en dan was het net voor om Cactus in the Rain geweest. En hier gaan ons bekie, ek denk is, ons weer having fun en dan discos rij forever. Bekie uit op hulle, net hier op Techno Tuesdays.

Ons het nou gewees, maak ons Hurricane vervolg dier Bastons Virgelwald Stripedeck nou, remix van Turn Off The Lights. Nou een lekker vibe op Special D, se Last Night, vervolg dier Make-up Tutorial en dan Your Superhero van DJ G.

Waarzeners, gewees, as jy nou geskakel het, ek is DJ Tarsus en jylle vibe saam op Techno Tuesdays. Het nou gespeel DJ Spyroof se Raindrops en nou wat maar Tate Magria se She's All I Wanna Be So Bad. Hoewel, die ookie met die Techno Tuesdays spin op hom, daarna Gabri Ponte se Label of Label. Mag toch verkeerd wees daar, bla bla bla bla.

moet sê, well done het by die en DJ G. Die ding loop so stroop. Maar gouwe ouwe wat hy ingemix het en ja, ek kon daar nog intro's.

As in ek wees out of the dark en weer eens, well done a DJG met die gimmicks van jou. Hy het mooi geloop. Nou was lekker uit dak op Mr. Brightside, ofwel een remix van hom en dan Kusmich, dus weer een of ander Duitse song wat ook lekker vibe. Ek sok altyd my dinges af om hulle te benoem. Maar ja, daarna is het Andy Whitby's Heaven, met hier op Techno Tuesdays.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who is going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaar in ons gang vanavond is alweer. Ik wil weer weet wie met mij zal samenreizen is met mijn bicycle.
0: Wow, wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Heet hij woorden?
1: Ja.
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zeg hem niet.
0: Nee, maar ik wil hier met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

kort blå lup. En dynamo på jo hart. Med sandkorrelskoop hier op die kus van gerantes. Word jy weer een met jou gedaan.

En as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

dagen nog voor ik aan verdween. Toen betee je Rob, oor het was al ik aap zijn ween. Had hij iedere elk van die ween gedrunk, vraag ze samen weer die aap. Toen maak Rob.

0: Eén chauffeur aangekondigd. Bij ongeluk aangekondigd.
1: Smokey met jou kettle op pad vir jou, Bramkatradio.co.za.
2: Uiteindelijk, Jan, nie uiteindelijk, ek jy om reg.
1: Kan nie vir jou. Smokey.
0: Okay.

0: Wees ook een nukkie gebond bij Wild Rudderby Radio van de langspeelplaat af in 2026.
1: Daar kan je het oor vertel.
2: Pieter, wat op jou toch op je oomblik?
1: Weet jy, kyk ons nou al klare papegaai hier in die atelier, so, hulle sal hom hoor hierna. So, ek gaan nou hierdie liedjie speel vir die budgies.
2: Okay.
1: En dit is Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep van...
2: Middle of the Road.
1: Middle of the Road. Hier kom hy, Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep.

0: Maria Rivers geweest door Clap Your Hands, Stamp Your Feet. Op raamkwijtradio.co.za. Nou, hier is Maria geweest met Clap Your Hands, Stamp Your Feet. En wanneer gaan ons een keer van Jozef af?
1: Van Jozef?
0: Dat is Maria wat hier gezongen heeft.
1: Oeh, jy is weer laf vanavond.
0: Pieter, als een plaat op jou draaitafel, nee?
1: Ja.
0: Van een Afrikaanse... Nee, sy is eindelijk Engels.
1: Ja, sy is eindelijk Engels, maar sy het baie...
0: Afrikaans ook gesing.
1: Afrikaans gesing. Eindelijk meer Afrikaans as Engels, as echt reg is.
0: Dis hy, ja. Dat is een vol plaat vanavond ook hier voortaan. Maar ek kan nie om vanavond spelen, want het is nou klaar liekie vanavond op een single, so.
1: Dis reg.
0: Ons denk ik van die selke is na twee liekie speel. Nie.
1: Ja.
0: Ons hou maar van een beetje verscheidenheid van Kunstenaarspie show.
1: Ons moet.
0: Ons moet, ja. Nou, wie is daar bij jou en wat sing sy voor ons?
1: Hier is Glenys Lynn.
0: Van Four Jacks and Jill.
1: Van, ja, Four Jacks and Jill.
0: Vier later en, wat sing sy?
1: Hoor jy, so kan jy, jy gaan nie glo nie. Die kliek liekie.
0: Die kliega.
1: Ja, kan jy glo.
0: Soos Mariam Makeba.
1: Ja, Glenys Lynn
0: ja?
1: Sing die kliek liekie.
0: Nee, jyne, kom ons hoor op.
1: So klink hy.

0: Daar met Enza hier op rampkadradio.co.za. Pieter, ons was uit van de kroeg af, nee?
1: Ja.
0: Pap en Grol, ons het hier achter in die kroeg in die atelier en uit zijn, nee?
2: In die atelier leed wel.
0: In die atelier, ja, ons is nou in die bar, nee?
2: Ja.
0: Maar as die dame, kom ons nou so een dame, bieke oorbedien word.
2: Bieke oorbedien word, jy stel het mooi.
0: Ek moet na 7 jaar in die kroeg, in die bedrijf. Mag jy vaar vraag vir aanwijsings in die dorp, hoe moet jy by plek uitkom?
2: Weet jy, in elk geval, die vrouwens gaan nie hou van wat ek nou sê nie, maar dit is gevaarlik om vir een vrou te vraag vir aanwijsings. Jammer dames.
0: Nou, ken jy vir Piet van Geldnes van Ceres?
2: Ja, ja.
0: Oor wat sê hy?
3: Kijk, een drankmens, soos die man, wat hy nou net nie gesê het, is een drankmens, Ellen News het altyd gesê, drankmens sikkel ons altyd om onder sy kop te bly. So dit is die wat jou sak is hoe staan as jy geld soek. Want die, en by ons, ja, en dan denk het drankmens ook, moest altijd iemand roep om. Maar die, wat by ons op die dorp is haar vrou gewees, Johanna Jonker, sy is ook nou al oorlede, maar sy was pal op die slaghuis, een stoep, my pa had ook haar slaghuis. Ek is een goeie dorp vir slaghuis, en daar is ons een heel paar. Slaghuis ook daar, as jylle ook wil. Maar so het die Johanna Jonkers toe op een dag, nou rijd die mense van al die Duitsers, rijd ons naar Sutherland toe. Hulle wil op sterre kyk, want hulle dink was die sterre skyn in die dag ook, op Sutherland. En nou verdwaal hulle, dan vraag hulle altyd by die slaghuis, hoe om daar te kom, want my pa is nou altyd vroeg daar. En die ochend is ek ook nou daar, maar Johanna Jonkers is ook al daar. Maar sy is al wie weg, as jylle weet dat ek... En hier stop die kar, en voor ek of my pa nou vir die mense kan verduidelik hoe my Sutherland toe rijd, toe kom Johanna Jonkers nou daar aan. En die man ken nou nie vir haar nie, so hy vraag nou maar vir haar, hoe rijd jy mense hier vanaf Sutherland toe? Nou sê Sutherland. Want sy het al gehoor van Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sê, ja, Rijn. Meneer Rijn nou. Maar ek sê meneer Rijn. Maar meneer Rijn nou. Daar rijd meneer nou u af. Sy sê nou, waar is die meneer dan nou? En sy sê, oh, is meneer, sien meneer, meneer, dan nou amper verdwaal. Maar meneer moet nou eerst weer terugkom. Sy sê, ek het nou amper verkeerd, meneer nou. Sutherland. Sy sê, Rijk, meneer rijd nou hier voorbij postkantoor. Allee, meneer bij poliestatie, maar meneer moet zachtjes. Sarrelen. Sê, nee, meneer, ik denk die man kan hier vanaf sarrelen te rijden.
4: Goeiedag, ek is Pieter Riesmiller, alias Piet Pompies, en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

0: Kentucky Blues gewees daar van Lauren Copley op Ramkat Radio op en Sea Open Zeta. Nou Pieter, onthou nie, nou dat ons al gesaai daar by Bosveld sig met die mark saam nie, by die sending.
1: Ja.
0: Toe kom nou ou aan Kadet Noetse, ek moet hulle sê. Hy het so Mercedes badge op sy skouer of sy boord gehad.
1: Maar dit was nie die Kadet.
0: Nee, dit is van die van Kadet Noetse.
1: Ja.
0: Maar dit is een ou pel van my, hy was nog my trouwe my best man gewees, Kadet.
1: My mapsticks.
0: Hy het iemand bestaan met die hele machine geruimd, maar die hele machine het verkoop aan een neef van de Benari, wat Lodge het nou bij Rustenburg.
1: Nou, kijk nou.
0: So'n Mercedes limousine.
1: Ja.
0: Ek het die voordag gehad om self die limousine te bestuur op een stadium.
1: Dit
0: toen
1: ek
0: nog van my paas huis of my huidige vrou, toen nog in my meisje geweest.
1: Ja.
0: Toen ek nog luister met die limousine. Want dit is een baie lang kar, so jy moet nou lang plekke kry om te kan draai en te kan op die sywakkie klim om te kan luister van, met die limousine.
1: Ek wil nou net vraag, maar bestuur hy nie moeilik, jy weet, om draaien en... Parkeerplek is daar ook een probleem.
0: Die een van my ek gereed is 2 meter langer as een gewone kar.
1: Goeie genoeg.
0: Is een massieve kar. Dus ek kom ek en my busie verstaan mekaar.
1: Ja.
0: En ek kan langer rij.
1: Nee, goed.
0: Nou, Kadet Noetse, onder andere sy broer, De Preet Noetse. Hallo, Bukse, gaan we hier, excuse. Nou, De Preet Noetse was vir alle jare, baie jare, is nie alle jare, in baie jare was hy die klankman gewees vir Annelie van Rooyen.
1: Wow.
0: Ek krijg nou, dat krijg ek een WhatsApp van Tilla Ensling af.
1: Ja.
0: Tilla se man Kobus het baie jare vir Annelie drommel gespeel. Nou Tilla en Kobus is nou Gerasteinse skoonouers.
1: Jo, so dit is half so allemaal in die familie.
0: Ja, dit is, ons is muziekfamilie, ons allemaal ken mekaar, ons allemaal pelle van mekaar.
1: Ja.
0: Nou Annelie kom gereeld nou, so moet toe kyk sy hier by Kadet Noetse se ma, want Tilla is minus al jare al vriendinne.
1: Ja.
0: Nou, dit kom by een ander deel van, ek gaan eerst een liedje vir jou speel van Annelie van Rooyen, van die plaat af.
1: Ja.
0: En dan nou vir jou nog een beetje meer inlating oor hy liekie. Maar lang gelede, by die 41 jaar terug, omtrent toe ek gebore is, nie, want ek nagebore is.
1: Ja.
0: Ek word al 42. Maar in elk geval, toen was daar die competitie wat nou nog loop in Europa, Eurovision.
1: Ja.
0: Nou, Eurovision se liekies kom ook maar baie van hulle, wat nou original liekies is, kom ook by die ateliers uit wereldwijd, of by Universal, of by EMI, of Sony BMG, en nou goede.
1: Ja, te maar.
0: En dan word ons nou vertaal aan die tale, word ons nou treffers gemaakt. Goede.
1: Correct.
0: In 1985, toe kom maar een liedje uit van Blaise Bridges. Nee?
1: Ek is nou skierig.

0: Ken jou? Amper sing ek saam en ek het nie besef die microfoon is nog aan nie.
1: Nou, hy uitgekom in 85?
0: Ja.
1: Die atleet opgekry in 1983.
0: Ja.
1: 85 toe kom Blesse weer gauw uit. I love you.
0: Ja.
1: Engels jene. Hy is eindelijk in Duits geweest, die original song.
0: Ja, daai stukkie wat ons nou geluister het, Blesse.
1: Ja, dis ja. Maar letterlijk, Blesse was klaar opgeneem geweest voor Annelise, ne?
0: Ja.
1: Maar toen Annelise op die lucht uitgereik geweest voordat Blesse uitgereik was. Toen was hulle Blesse in die jaar terug voor een hommig uitreik.
0: Als
1: gevolg van Don Timo en Rokers.
0: Ja, ja.
1: Maar op hierdie plaat van Annelie, 40 jaar gelede, kan nie glo.
0: Dis lang.
1: Toe kom die liedjie uit. Is die plaat, original plaat, van hy song.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweek pret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're going to do right now is go back, way back, back in time.

0: Nostalgie op sy beste op vanavond sy Rammel Radio Drive Show. Goeie Milies, Tongra 4 tot 7 op Ramkat Radio.
1: Net hier op Ramkat Radio.
0: Net hier. Was het lekker? Is het lekker.
1: Ah, verseker.
0: Nou, onthuif, is nou geluister na David Scobie, onthuif David Bowie.
1: David Bowie, ja. Weet jy, ek dink is een van die eerste, ja, behalwe nou Kies, nogal een van die eerste, ek kan verkeerd wees, solo sangers, wat grimering gedra het, as ek nou
0: weg. Ja. Onthou yes, jy? Ja. My vriend nou praat van Kies, my vriend nou gesê, sy dink amper die opleks het geleed tong uitsteek by Kies. By die band Kies.
1: O.
0: Met die hakke.
1: Ja. My tong heb het so uit hang.
0: Nou, wat vir jou liedje van David Bowie?
1: Bowie?
0: Sorrow. With a long blonde hair and your eyes are blue.
1: O, ja, natuurlijk.
0: The only thing I ever got from you was sorrow.
1: Ek dink het is ook een van sy eerste treffers gewees.
0: Dis hy, dis hy, ja.
1: As ek reg is.
0: Dan af jou liedje Charlie.
1: O, Charlie Rabbit.
0: Ja, dankjewel. Ek dink jy is reg, ja. Jy behoort te weten, dis jou alles muziek hierdie.
1: Natuurlijk.
0: Is nog voor ek in beweging was.
1: Nou, my kom ek sê nou maar, hoe kan ek nou stel, ook okay, wat my dochter uitgegaan het, hy het nogal vir, wie was die hoofsanger van Rabbit? Ach man,
0: sorry. Rabbit, Eddie Eksteen.
1: Nee man, jou nar. Maar in elk geval, hy het vir hom op een stadium gitaar gespeel. Ne?
0: Don. My ene.
1: Ja, Don Cobra. En ja. Vandag speel ek gitaar vir...
0: Jack Parrow.
1: Jack Parrow, ja. Ek sien hulle as jy veel op pad see toe. Oorsee.
0: Oorsee toe. Hulle gaan see toe, hulle gaan boorie see.
1: Ek sê, ja.
0: So ek sê op pad vir jou liekie genaamd. Sorry, dan af jou Charlie op pad in jou nies toe van Grantse kant af. Dankie vir nies Grant. Jou nies en jou sport. So lief die week vir jou pad, bykie later liekie van die week van Grant af, so bykie later vir jou pad. Liekie van André het vandag, een nieuweling van André.
1: Wow. Ja, André het.
0: Op wat so bykie later. Sy het ons Idols gewen, die, of het was tweede gewees, lang terug. Sy het nog 21 geword tijdens die Idols competitie.
1: Ja, dis een paar jaar terug.
0: Sy is ek al by die 40.
1: Maar, ja nie.
0: Wat vir Sorrow en Charlie, 2 in een rij op Ramkat Radio.
2: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aan om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek levendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.
3: Hallo julle, DJ Tash is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9 uur af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
4: Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 met my, Danny Duplessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedrijf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Dat is wel heel erg wel geweest. Gezang geweest door Chris Stapleton. Tennessee Whiskey op Raamkant Radio. Wat voor Foster en Ellen met Strangers in the Night. Dan af voor Tommy Dell, Don't Let the Old Man In. Geschreven hier, dat is Clint Eastwood geweest. Ja. Dan af voor Gene Rockwell, ook beginnen. Always on My Mind. Drie in de rij, klinkt zo.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Ik is al gezongen geweest door de ogenaamd Gene Rockwell, of wel gehaald met geweest door Gene Rockwell. Schrijft door Wayne Carson en Johnny Christopher en Mark James, wat eerst opgenomen was door Brenda Lee in Toulotte, die Elvis Presley geweest, Always on My Mind. But if you want a Jackson, whose bed have your boots been under? Dan of je Chris Els, I'm on fire. Dan Van Dyke Coker, Manolito, Afrikaanse country, op die Franse mengelmoes van country. Van ons begin tussen 6 en 8 zonder aan de Adipad van de Jagdkamp af te met Jannie Duplessis hier op Raamkade Radio.

Samen uit een rumgeweest af van Oudelijnders, Audrey Landers op Ramkad Radio. But for you, Simon Garfunkel, El Condor Baza, if I could. Dan af you, Bless Bridges, Room Full of Roses, en dan Demi Lee Moore, Neon Moon, 3 in a Rij.

0: Nu mag vizan nion moon gewis de afheer van Demi Lee Moore op Ramka Radio op een kinderkiefzaai van Brooks en Dunn. Nion moon, gesing vanavond door Demi Lee Moore. Wat vir jou hier goed? Jy het gaan lang terug met die strijd. Vanavond sing hy vir jou From a Jack to a King. En af jou A Little Piece van Charlie Dix. En dan Country is for Me. James Johnson's met Apple, net hier op Ramka. Drenerij, klink so.
1: Hallo, dis Hugo hier van Deri Strijds en jy luister na Ramkat Radio.

Country is van wie geweest daar vir jou, van Appel van Zuid-Afrika, saam met James Johnston van Australië, niet hier op Rampart Radio. Maar vir Alan Jackson, Little Biddy, en af jou Black Coffee van Leslie J. Delton, dan Pussycat van Nederland met Broken Souvenirs. 3 en 1 op Rampart Radio. Lekker luister, Alan Jackson, Leslie J. Delton en Pussycat.

Broken souvenirs geweest af jou. Broken souvenirs van die Pussycat. Van Nederland af op ramkatradio.co.za. Wat je de Mike Congregation, Burning Bridges. Dan af jou, Shelter of Your Arms van Willie Nelson. Dan Barbara Ray, Down the Mississippi. Dan terwijl niet weer naar die diepstemmen die liggen is Dennis East. Je gaat even jou, Burning Bridges, Shelter of Your Arms in Down the Mississippi.

Or Richard Bubba Ray, who is the view? Bubba Ray, down Mississippi, down the Mississippi. Op Ramkant Radio, open sea daar. Wat view Cornelia, they are nog picking up pebbles. Dan af view Bruce Miller, hij heeft gehad lang terug met I Won't Give Up, van aansingen Any Dream Will Do. Dan view Monty Jackson, samen met Tweede Nest, Fire Within Me. 3 in de rij, op Ramkant Radio.

Dat is geweest. Ik heb hier geweest van Money Jackson met Fred Nest. Man, in vrede geweest daar met Fire Within Me op Ramkat Radio. Liedje opgeneemd terwijl hij geleefd heeft en die video gemaakt na sy afsterwe. Die video is samengevoeg van een. Wat is jou Pierre Maffe met You? Daarna van onze laatste energie van al die landers. Net hierna, eerst vir jou Pierre Maffe met You op Ramkat Radio.

0: Meneer Jannie van Skoor, en kom ons geef vir hom 'n moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons lang aankijk naar een kangaroo. Nou ja, een boy lopen samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai je om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Henry op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

Ons sê hartelike goeiemiddag, ons is ingeskakel en ek hoop julle ook, as julle my kan hoor, dan is julle ingeskakel en ek sê dankie daarvoor. Ons is Hanley en Andreyse program, iets van alles wat vanavond aangebied word deur my en dit is Ludwig Venter wat hier praat en ja, ek gaan dit nie een langdradige program maak, door baie te praat vanavond nie. Ek het vandag soveel telefoonoproepen gekry, ek is voors gepraat, my stem brand wanneer ek praat. So, ek gaan sommer dadelijk dan afskop met die eerste liedjes, en die eerste ene is natuurlijk My Heart Beats Like a Drum. Het is vrygestel na die toppunt sukses van All Around the World. Die liedjie is producente van Alex Christensen en Peter Kroneman en vandaar die soortgelijke melodie as Around the World. Dit was die eerste op die 2 September 2000 hoofdzakelijk in Europa beskikbaar en het verskeie top 40 pieke oor die hele continent gehad. Ondanks die matige sukses van die solo het het nooit die topposisie van die Around the World in enige land oortref nie. Ons luister na My Heart Beats Like a Drum. Drum, drum, drum. Dit is ATC wat dit vir ons doen.

Maar sê, dit was die Koors, en hulle het vir ons gesing My Heart Beats Like a Drum, meer onlangse een in vergelijking met die muziek wat ek normaalweg vir julle aanbied. Die tweede een op die draaitafel vandag gaan ons oor na, die liekie sy naam is Breathless, en dit is een liekie dier die eerste pop rock groep The Cause. Dit is in juni 2000 vrygestel as die eerste enkelsnit vanaf hulle derde atelier album in Blue 2000. Breathless is saamgeskryf en vervaardig dier die bekende muziekvervaardiger Robert John Matt Lang en wat onder andere vir Shania Twain, Brian Adams en Def Leppard ook liedjes vervaardig het. Ok, ons gaan luister na Breathless en het kom van die Cause.

Mooi, lekker rustig, dit is Bright Eyes van Simon & Garfunkel. Ok, nou Afrikaans, in die Afrikaanse Universiteit op Potchefstroom, se Alabama studentengeselskap, een muziekreview groep gestig in 1943, hulle het ontbind in 2008, wat baie jammer is natuurlijk, is dwars oor Suid-Afrika bekend, die Potchefstroomse Universiteitskoor is ook wereldbekend, en hulle was vir meer as 30 jaar onder leiding van professor Avi van Wyk. Ons gaan na twee van hulle liedjies luister, en is altyd lekker luister liedjies, hierdie Alabama studentengeselskap. Mens voel sommer student, jy voel die lewe in hulle wese. En die twee wat hulle gaan bring, is die eerste een is, die ja-woord is uit, want hulle volksspeler, die ja-woord is uit, en dan Alabama studentengeselskap is Mooi Fontein, groei die, betraal wijn. Hier is die twee liedjies.

0: Hy en sy, al twee dier die rustige stem van Katie Melua, en dit is The Closest Thing to Crazy, en toe volg sy dit op met All Over the World. Baie lekker om te luister. Maar seker nie as jy soos hy nie nou al in die bed leen nie, dan gaat jy in die slaap raak as jy hierdie twee moet luister. Kom ons speel een om jou bietjie wakker te hou, en wat gaan het wees? Kom ons gaan na, ja, hierdie ene, Barbie Girl. Is die liedjie van die Deens-Noorse danspopgroep Aqua. Dit is in Mei 1997 uitgereik as die derde enkelsnit van die groep sy debuutatelier album Aquarium van 1997. Die liedjie is geskryf deur Soren Rastet en Klaus Noreen, René Diff en Lien Nystrom. Ladine is vervaardig deur Johnny Dam en Delgado Rastet en Noreen. Wie, ek het nou die dag het ek gesit en praat en toe sê ek, jy weet, is een ding om een liedje te componeer en saam te stel en so aan, maar jy weet het, ek kan nie sien hoe meer as een persoon aan een liedje kan werk nie. Daar is soveel verskillende gedagtes wat uit een persoon uit in een liedje ingaan, en gevoelens is die persoonse gevoelens, die persoonse gedagtes, en nou kom een ander ou met een ander reelkie, en een ander ou kom met een ander reelkie, en hierheen sê, nee, die noot moet een bykie hoor, en die noot een bykie, ek kan nie, ek sal nooit saamstem, as iemand, as ek iets in gedagte het, en ek wil het so hee, dan wil ek het so hee, en dan kom ander en sê vir jou, nee, ek dink ons moet die woord uitloos, of ons moet, nee, dit is ons nou nie een sin, een likkie komponeer nie. Nou, hier so is tenminste 6 of 7 wat in hierdie likkie gewerk het. Dit is geskryf nadat Rastet uitstelling oor die kitsch kultuur in Denemarken met Barbie poppe gesien het. Ok, ons luister na Aqua, die groep Aqua, en die likkie is Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ashes of Love, dit is van Dickie Lee. BZN is op die draaitafel, hulle gaan nou vir ons sing. Dit is al moeilik om te glo dat hierdie groep, die BZN, het afgeskop as een pop- en rockgroep in Volendam, Nederland. In die 1966 met Jeman Seestol, Evert Woestenburg, Jan Tuyp en Gerrit Woestenstein. Op 15 februari 2006 besluit BZN om een laaste vaarweltoer te doen voor hulle uit mekaar sou gaan. Die toer eindig op 6 juni 2007. Ons luister na BZN en een van hulle groot treffers is Love is Like a River.

Over and Over dier Anana Muscuri, die dame, die, wat noem hulle dit, dame, diva, ek weet nie hoe om haar te klassificeer nie, maar okay, Anana Muscuri het in juli 2008 uit konserttoere getree. Haar laaste optrede was in Athene met meer as 10.000 aanhangers, wat bygewoon het, wat bygewoon het. Nou, imagine jy staan daar op die verhoog en daar voor jou sit 10.000 mense en jy moet hulle vermaak. Wow, wow, het ek gesê, jylle gaan nog baie uit my mond uit oor vandag. Sy het voortgegaan om actief te wees in die humanitaire werk. Muscuri het wel, sy het baie vir kinders gedoen, kinders wat neglect is en sovoorts. Muscuri het wel uit, in 2011 uit haar aftrede teruggekom met nieuwe muziek uit Griekenland om haar Duitse treffer The White Rose of Athens se 50 jaar na die aanvankelijke vrystelling daarvan op te voer. Nou, een van Muscuri se handelsmerke is haar swart raambril. Nou, sy het dit oral gedra, ook op die verhoog. Sy het amper een tour saam met Harry Belafonte verlaat, omdat hy voorgestel het dat sy, wanneer hulle op die hoog saam is, haar bril moet afval. Belafonte het echter haar wense nagekom, nadat sy gedreig het, om totaal die tour wat hulle saam gedoen het, te verlaat. Nou, ja, sy is gedig, die swart raambril kom daar vanaf dat sy gediagnoseer is met myopia. Nou, dit is, soos hulle, ek vanaf gaan google, nearsightedness, myopia, is a common vision condition in which near objects appear clear, but objects farther away look blurry. So, dit is nabysiende of so iets. It occurs when the shape of the eye or the shape of certain parts

0: vir jy kyk. Ja. In 1961, ja, het sy met muzikant Yorgos Petsilas getrou. Hy het, ek dink, gitaar gespeel in een van haar orkeste of in haar begeleiding orkest. Hulle twee kinders gehad, een seun in Nicholas en een dochter Eileen. Die echtpaar het in 1975 geskei, Muscuri is later in januari 2020.
1: Sal ek nooit weer kry. Maar ek

Ok, kom ons luister nou na een wat Nanams Koerie saam met haar dochter sing, en die dochterse verhoognaam is Lenou, en ja, op die spesifieke snit kan een mens nie duidelik uitmaak.

die moeite werd is om Nana Muscuri na te volg en haar muziek te, hoe sal my sê, te omhels. In Frankrijk het sy reeds topverkoper albums vrygestel wat Comme un soleil, Une voix en Félix Chanson de France insluit. Sy het ook een suksesvolle weergawe van Habanera. Dit is nou ons

0: van om hoogst ontvangde albums in Europa vry te stel, insluitend haar 1975 album Sieben Schwarze Rosen, wat een groot sukses in Duitsland was, en haar Engelstalige album A Book of the Songs, wat miljoene exemplare wereldwijd verkoop het. Kom ons luister na een van haar, kom ons maak dit, ja, een Britse liedjie, en dit is Forgive and Forget, prachtig. Net soos Nana hom alleen. En ja, jy voel lis om te forgive and forget as jy hierdie plaat geluister het. En baie welkom by ons uitsending ook Annikie Forrie, daar van Port Elizabeth. Ek sien jy het ook nou ingeskakel, ek hoop jy geniet ook saam met ons.
1: We thought you guys would be taking off to your tents to go pop.

as hy, dit was toe Allermans nie Forgive and Forget nie, dit was Guantanamera, maar wat, dit wys nog net haar veelzijdigheid in tale, en ok, nou net voor ons dan by die Funny Spot doei, die Funny Spot sal vandag nog plaasvind, en ek het maar weer een van Bob Newhart, daar een van die Ledge, jylle het hom al voorheen gehoor, maar tyker lag mens die tweede keer ook naar die, vir die selfde grap. Nou, in 1979 het Muscuri nog een Engelstalige album genaamd Roses and Sunshine gehad. Hierdie album is baie goed ontvang in Canada. Sy het in 1981 een wereldwye treffer gehad, behal met Je Jante Avec Toi, Liberté. Dit wat in verskeie tale vertaal is na sy wijdverspreide sukses in Frankryk. Die momentum van hierdie album het ook gehelp om haar volgende Duitse album, Meine Lieder sind meine Liebe, een hupstoot te gee. In 1984 het Muscuri na Griekenland teruggekeer vir haar eerste lewendige optrede in haar vaderland sedert 1962. In 1986 het Muscuri Only Love opgeneem, ook een Britse liekie, die themalied van die BBC TV-reeks wat die Britse trefferlijste verover het. Die liekie is ook treffer met Franse weergawe Le Amour en Heritage. Die selfde jaar het Muscuri een toneelstuk vir die Spaanstalige Mark gemaakt met die treffer Con Todo al Alma. Yes, ek praat vandag tale mense, ek praat tale. Die liekie wat groot sukses in Spanje, Argentinië en Chili. Sy het in 1987 5 albums in verskillende tale vrygestel en die volgende jaar het sy teruggekeer na haar klassieke conservatoriumwortels met die dubbel LP, The Classic Nana, ook bekend as Nana Klassiek. Nou, ja, dit was een van haar gunsteling opera uittreksels wat daarin bevat is. Ons luister nou na die een wat ek net nou gesê het, Forgive and Forget, wat ek per ongeluk 4 keer een knopje gedruk het of iets, maar prachtige liekie, hier kom Forgive and Forget.

Daar sy, Nanum Skuri, en sy daar, the Lonely Shepherd was die liedjie se naam, wat sy gehum het vir ons. Nou, hierso is nog een klassieke ene van Nana, in een prachtige melodie ook. Nanum Skuri sing vir ons, Vaya con Dios. Vaya con Dios.

Vaya con Dios, en ek dink amper het beteken, mag God met jou wees, of so iets, wat wat het beteken, wat sy daar vir ons gesing het, prachtige liekie, prachtige stem, prachtige weergawe. Die een wat ons nou na gaan luister, kom ons sê eers, Muscuri het net een werkende stemband gehad, ons het net gehoor van haar oog wat nie reg gevorm is nie, soos sy is nabysiende, en dit is die rede dat sy die swart raambrul dra, maar nou met net een werkende stemband eerder as die normale twee, dit is Nana sy diagnose, hierdie is een seldsame toestand en dit gee haar stem sy besondere oorspronkelijke timbre, wat hy wat timbre verwijs. Haar kinderjare is gekleer dier een nazi-besetting van Griekenland, haar pa het deel geword van die nazi-weerstandsbeweging in Athene. Ok, so, kom ons luister nou na hierdie ene, ek weet nie wat dit beteken nie, O Tannenbaum, nou my vrou het so vluchtig toe sy hier voorbij loop, toe ek die plaat speel, toe sy sê, dit is O Kersboom, ek weet nie, is dit? Kom ons luister na na my skorie, O Tannenbaum, O Boerenplaas, ne, is die selfde, kom ons luister. MUZIEK

Nana Mascuri met Ave Maria. Nou, jy weet, ek weet, Nana sal seker nooit hierdie geluk wense met haar 89ste verjaardag hoor nie. Maar mense, dit is vir my een voorreg net om vir haar hierdie bekendstelling te doen of hierdie program te doen. Dit is die ander ene wat ek eendag ook sekere program van gaan doen, is natuurlijk Olivia Newton-John. Maar kom ons stap aan. Ek het julle vroeger vertel dat Nana sister gehad het, wat een bietjie ouder as sy is, haar sister Eugenia. Nou die sister Eugenia word altyd mos na verkort na Jenny,

na een lang afwezigheid wat hulle mekaar nie gekry het nie, het iemand gereel, een of ander firma of associatie of iets, het gereel dat op een of ander gedenkerdag van hulle, die twee sisters weer by mekaar uitkom, en hulle het sing toe, een liedjie saam. Nou, ja, ek hier die opname hier, want ek nou vir julle gaan speel, en dit is net om vir julle te laat hoor, en Jenny het dit nie so wel afgehaad, soos Nana nie. Nana het maar gereeld uitgehelp, waar Jenny verskrikkelijk gesukkel het. Ons luister na Nana, en sy sing saam met haar sissie, Jenny. Nana bring so af en toe ietsie by in hierdie liedjie, maar oor die algemeen is het die sister Jenny wat hier sing, maar op gevorderde ouderdom al, en ja, kom ons luister na Nana Muscuri en haar sister Jenny, en hulle sing saam.

Weer een baie mooi ene van Anonymous Koori. Nou, die volgende ene, ek het julle net nou, of wel vroeger, hier reg aan die begin, het ek vir julle van haar eerste liedjies laat sing. Hier is Nana weer met nog een baie, baie bekende eerste liedjie, The Bonnie Banks of Loch Lomond. En luister die eerste uitspraak daar, You tuck the high road and I tuck the low road. So, ja, kom ons luister, Bonnie Banks of Loch Lomond, Nana

0: Hey, ek het julle mos gesê, daar gaan lekker muziek wees, maar nog een plek waar nie net lekker muziek is, waar lekker stilte is, en waar prachtige foto wat ek hier krijg van Davie Nel, is natuurlijk nou my vriend Bertie Nel, Dick Payne se broer, en hy stuur vir my een foto hier, yes, like ou Davie, my mater, is so alwe skemerte wat neersak daar oor die Boesmaland. Maar hier sê, dat hy vir julle self vertel. Yes, Davie!
1: Yes, dan DJ Toy, ek is blij om jou weer op die licht te hoor. Ek was ook maar so
0: ekie
1: bezig geweest, dan nie al die kans gehad om in te luister en boodskapjes te stuur. Nee, maar die dinge loop op in die Boesmaland, is baie lekker reen gehad, die veld is baie mooi.
0: Ja, ja.
1: Skapies groei mooi en is lekker vet. Ek het vanavond hier ook lekker weer een vierkie aangestek en ek luister na jou stories, jou klonk sla toch te kostelik altyd. Ek stuur my groete daar vir broer Bert
0: ja.
1: en die neefse aan die Kaap. Alright, jy moet een lekker aand hee.
0: Daar is hy, kort en krachtig, maar mater, die heen wat ek is blij hier geleden nou, Davie, en dit is om woelig hier in die studio, so, en dit maar is een prachtige foto daar, my maat, yes, like, ek weet, ek kan amper die skape hoor groei hier in Grabouw, as soos jy nou vir my beduie daar, hoe mooi die veld is, en ek weet, die choppie wat nou op die koele gaan val, hey, dit is nou onnodig, man, onnodig sê ek vir jou, dan val ons af van die Boesmaland, dan gaan ons nou een bykie Garries toe, G-Town toe, dit is daar van die plek wat WJ hy samen the law is, en waar die paie oprol en die lampe uitrol saans en al die dinge goed, en hier is ook een man, Johan Smit, daar van Garries, wat vir my ook een prachtige foto gestuur het hier van G-Town, ook so'n sonsak foto in die skiemerte van haar, een drom, jy weet ons hoe werk hy dromme, die braaidromme, met die halwe, die halwe dromme, jee, prachtige foto, daar Johan, maar hy het ook hier vir ons ietsie gelat weet, en die oud eers vir my getraai video call om te kyk hoe lyk ek seker, en toe werk hy video call hem, en toe stuur hem Johan vir ons een boodskap. Johan, goeienavond my mater, welkom hier so, en hier so is hy self.
2: Goeienavond, kom ons probeer weer, dit is Johan Smit hier van Garries.
0: Yes, mater.
2: Ek sit hier buitenkant, by my paniekie, met die vierkie, wat aan die gang is.
0: Hey, man,
2: dis een windstil aand, dis een lieflike achtermiddag. Jy kan nie verbeter vra nie.
0: Ja.
2: Ek is van plan om een vleisie te skroei, ek wil net graag vir my ou vriend Willem Harmse daar van Reebok, hy is dan blijkbaar die burgermeester van Reebok.
0: Daar is hy.
2: Wil ek daar met die boodskap stuur en sê, hy en een man dan moet die aand geniet.
0: Ja.
2: Laas woensdag aand het hy geloof vir my boodskap gestuur, maar ek was ongelukkig uit en kon nie die boodskap ontvang het nie. So hulle moet nou maar rustig verkeer, ek hoop daarom net, die ou het ook 4 keer aan die gang en laat hy daarom nog een stukkie vleis het om te braai. Dit sal daarom baie teleerstellend wees, as hy nou een aand vir my moet sê, hy is bezig om my charcoal vleis te braai. Maar laat het met julle geweldig goed gaan en ons geniet julle muziek. Kap het flow.
0: Dankie Johan. Ja, kyk, luister. Willem is een man wat roem daarop. Hy braai nie met charcoal nie. Hy sê hy het al menigte transvalers geleer om te braai. En hy gaan koop hy maar die hout en hy geef hulle die hout en hy sê, kyk die mense, so braai mens en met hout braai mens. En mens braai nie met die koelkies nie wat julle het nie. Hy goed werkie so na uit die, soos ons hier na Makoland sê. Johan, daar ken jy moes amsieke van WJ hy samen, ons Cassie, ons groot vriend daar van Garries, die alter muziek koning, en ja, is een man van een air gitaar koning, een man van vele talente. So, Johan, jy maar daar, ou Cassie het wakker maak aan by die huis, en vir hom sê, ek het langklaas een boodskap van hom gehoor, hy moet een slag praat, dan kom ons praat eers gauw hier so met Willem Harmse, jylle het nou net gehoor, as die man sy naam Johan het nou net hier boodskap gestuur en het gepraat van Willem Harmse. Nou Willem Harmse is eindelijk bekend as Willem Snorre, maar hier by Ramkat Radio is hy William Moustache.
3: Goeienaand Toy, ek groet my eers voor ek vuur aansteek, voor ijsdiekie gooi. Ek het mense hier so wat besig is om my ijse dak skoon te maak, te verf.
0: Heitza.
3: En vir nog panele op te sit, hulle is nou weer hier weg. Nou gaan ek gauw vuurtjie maak.
0: Lekker man.
3: En ek is reeds ingeskakel en dan gaan ons ijsdiekie drink.
0: Ja.
3: En weer vir ons hy mooi muziek gooi papa. En groete vir al die Ramkat luisteraars. En groete vir jou by die huis op. Lekker aan die kant, dankie, bye.
0: Nou ja, daar het julle gehoor, en as een man so vraag, dan mag een man maar sê, wat hierdie, hier so is sy geliefkoosde muzikant en groot vriend van hom, en ook natuurlijk die samenroeper van die boeremuziek op Wiele Orkest, niemand anders nie as Hannes Koeman, en hy gedoen vanavond vir ons die Namakwalandse Tees, en daarna is daar een Namakwalandse, eindelijk een Boesbalandse orkest, die Klipwerf, en hulle doen vir ons Trienste dinge. Nou wat is het? Nou, kom.

0: lekker, lekker, lekker, lekker. Yes, lekker gesels, so lekker. Ek vergeet skoon om die knoppie op te draai, want dit gaan rof hier by WhatsApp. So is lekker, lekker, rof en onbeskof. Plaasman laat weet daar, so naand om toy. Hoop alles is kwaai lappies. Sterkte aan Etter wat bezig is met matriek eindexamen. Gee die vraagstelle gas, sien en laat die onderwijsdepartement snak na hulle asem. Ek gaan nou een stukkie braai op die pink panty aan. Liefde vir poppelap en wetter. Die week is nog net in die middel en ek is klaar moeg. My moeg is moeg. Dier Frans op een syde nou. Groete, plaasman, poppelap, etter en wetter en sommer ben die hond ook. Mooi loop. Plaasman, langlaas van jou gehoor. Yes, like man, is lekker om jou te hoor. Nou ja, toe, kom ons luister gauw. Hoe moeg is plaasman? Sy moeg is moeg.
1: Ek is zo moeg. My moeg is moeg. Ach nee man, nee vandag nie. My oor wil toe, my koffie sê nee. Ek kyk na die werk kyk terug na my. Ek het probeer, ek het rechtig probeer, maar vandag...

Ja, ek hoop julle het lekker gekuier saam met Stefan Visagie. Ek het baie lekker gekuier saam met hom. En ja, soos ek sê, ek dink hierdie man het baie meer ligtheid nodig op die radio en hier op Ramkad Radio ook. En soos Dion ook sê, die klong mag maar sing. Nou ja, toe Dion, ek hoop jy het hom ook geniet en ek hoop allemaal van julle het, wat saam gekuier het, het het geniet. Nou vat ons hierdie afdraand af. Die laaste half uur toe, hier na 9 uur toe. So ek hoop julle is nou bezig om die kos op te skep, of die vleis van die vuur af te haal, of ek weet nie hoe laat jy wil gaan slaap hee, en of jy al klaar geëet het, en of jy al klaar op pad kooi toe is nie, of waar jy is nie, en of jy nog een uitsteekie vat daar rondom die vuur nie. Maar ek sal nog vir jou geselskap hou, en ek gaan nog lekker muziek maak hier na 9 uur toe. So, moet nie te vroeg gaan slaap, he. Hier kom nog lekker, hoe sê jy mens, gatskop muziek, net hier op www.ramkadradio, saam met DJ Toy, die ou van Grabbou, en ons is bezig met een naweek afskop.

Michiel Visser daar gewees met Spoornet se tees en Dion sê ook hier so, hy loop so stroop. Plastiek laat weet ook hier so, nie vanavond loop die affaire daarom so lekker, soos iets wat ek hier een naam voor het hier. Maar ek weet wat lekker is. Nou ek weet ook hier, daar iets wat jy van praat wat hier een naam het hier, maar wat jy weet wat lekker is, geloof ek, weet ek ook wat lekker is. Plastiek, die laatste twee nommerkies van die aand behoort aan jou. En ek hoop jy geniet hom. Na die volgende twee gaan ek groet. Hier kom hulle.

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi in het tabel.

stallen op mijn voertop en ik hol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En anders krijgt u daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noemen hem Bebop, maar hij is Bobby.